0: jij luistert 12-2-4.
1: In de loop van de avond neemt in het zuidwesten de bewolking toe, maar regen valt er nergens. De zwakke tot matige wind komt uit het zuidoosten. Komende nacht kan er her en der een bui vallen, mogelijk met onweer. De temperatuur varieert van zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland, maar in stedelijk gebied kan het nog iets warmer zijn. Het waait bijna niet, aan de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgenochtend is het bewolkt met in het noorden kans op een bui, al dan niet met onweer. Ook 's middags is er overal bewolking met later in de middag een paar onweersbuien in het zuiden, soms met hagel. In korte tijd kan er dan veel neerslag vallen. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en het waait morgenmiddag nauwelijks. Wel kunnen de buien gepaard gaan met harde windstoten. Morgenavond trekken er een paar onweersbuien van zuid naar noord over het land, soms ook met hagel. Zondag is er ook nog veel kans op buien, daarna wordt het droger met regelmatig zon, maar ook met lagere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hallo.
2: Hier ben ik aan de praat.
0: Radio 1224.
2: Ik versta er niks van.
0: Radio 1224.
2: Ik versta er niks van.
0: Yep.
2: Weet je

0: onze frequentie luister jij. Maar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf.
1: Ja!
0: Radio 1224.

0: Station is now the ultimate power in the universe.
1: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Radio 1224.

0: of T4.
1: Onze taal, ons Nederlands lied, ons hart en ziel. Het is het allerbelangrijkste. Het is het bloed van de samenleving.
2: Vrachtwagenchauffeur, daar kijken ze tegenop. Zo vrij als een vogel, met een bruin gebrande kop. En je weet dat men denkt, och, voor hem is het een spel. Maar er kan zoveel gebeuren, soms in een enkele tel. Je handen aan het stuur, starend naar de weg en de witte strepen. Jouw vak, vrachtwagenchauffeur, je kent alle knepen. Hoe zal het straks zijn aan de grens? Lang wachten, drukte, papierencontrole. Geen vertraging is je wens. Je kent het lange traject al bijna uit je hoofd. Tijd over, vlug iets kopen dat je thuis hebt beloofd. Elke stop, elke omleiding ken je, jij achter je ruit. En met zingen bij de radio hou je de slaper wel uit. Te heet in de cabine die je soms wel haat. Verder maar, en dan even een cafeetje in, anders wordt het laat. Snel een kop koffie, een broodje, een sigaret. Een uurtje slapen in de cabine, je tweede bed. Dan weer op weg, het gedreun op het beton. Mist of ijzel of sneeuw, liever de zon. Bijna op de bestemming, de vracht is daar. De weg weer terug. Uren en uren rijden maar. Niemand begrijpt het, het zit in je bloed. Je vreet kilometers, kilometers urenlang, je moet. 30 ton, 16 wielen, ladingen van kisten, containers of dozen. Met het, waarom heb ik juist dit vak gekozen? Dan denk je aan die ene die thuis op je wacht. Aan haar en je kinderen en niet aan je vracht. Zij begrijpt het. Je rijden en dagen in touw. Zij begrijpt het. Zij

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Ski and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Radio
3: 1254
2: presenteert
3: de mooiste muziek
2: midden in de nacht. Is dit nou een wekker?

0: Lieve mensen, zo'n 2 jaar geleden had ik nooit durven dromen dat dit liedje mijn leven zou veranderen. Pierre Carne schreef dit liedje voor een zangeres uit België. En ze is hier vanavond. Hier is Mieke.
1: Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Ik zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd.
0: Jongens, geef haar even een applaus.
2: Deze geen

En dan zie je bloemen, alles is wit. Het is toch je moeder die naast je zit. Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan. Alsof ze wil zeggen,

0: Dank jullie wel.
1: Het is
2: Radio 1234.
1: De mooiste muziek hoor je hier.
2: Wat een mooie muziek.
1: Radio 1224.

0: Mexico.
1: Ja, luistert. Radio 1224.
2: Je staat aan de poorten van het weekend.
0: Het is weekend.
2: Als jij zorgt voor de drank, dan doen wij de muziek.
1: Radio 1224.
2: Als dat geen feestje op de radio wordt.

0: Dit is Radio 1224 via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap, het zwarte schaap, het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.

0: 1224. Via de Middengolf en het internet.
1: Weerbericht. Er kan her en der een bui vallen, mogelijk met onweer. De temperatuur varieert van zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland, maar in stedelijk gebied kan het nog iets warmer zijn. Het waait bijna niet, aan de kust is er een matige zuidwestenwind. In de ochtend is het bewolkt met in het noorden kans op een bui, al dan niet met onweer. Ook 's middags is er overal bewolking met later in de middag een paar onweersbuien in het zuiden, soms met hagel. In korte tijd kan er dan veel neerslag vallen. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten en het waait morgenmiddag nauwelijks. Wel kunnen de buien gepaard gaan met harde windstoten. Morgenavond trekken er een paar onweersbuien van zuid naar noord over het land, soms ook met hagel. Zondag is er ook nog veel kans op buien, daarna wordt het droger met regelmatig zon, maar ook met lagere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.